wilt stoppen. Daarna smacht je het kaart en ze valt zoek in, is uit is vest. Zocht is nooit als u het omvest.